0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Hoornavel.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, u doet het, is Arend Langenberg.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De albumtop 3 uit het jaar zegt als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.
8: Feel good favorites from music's finest era on Golden Oldies Radio.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II aan.
2: The soundtrack of yesterday's greatest moments on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs...

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: The rhythm for your busy day is on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Ze eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pierstenstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rode Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart te zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Zij eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn opgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan. Mei, de 19-jarige West-Duitser Matthias Roest landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie, dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Roest wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Juli. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld. September. Ferdi E. ontvoert in zijn eentje Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kon worden. Oktober. De beurskracht van 87 op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalde wereldwijd de koers op één dag met meer dan 20%. Door adequaat monetair ingrijpen leidde deze beursmalaise niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de album top 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschortten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Ze eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Marno van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde-Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De orde gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodríguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figueira vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschortten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Er staan wat files in het zuiden van het land op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. 20 minuten vertraging door werkzaamheden is de rechterrijstrook tot 3 augustus afgesloten. En er stond een te hoge vrachtwagen voor de Heindenoordtunnel. In de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam 6 kilometer file. Tussen af het Numansdorp en de tunnel een kwartier vertraging. De andere kant op richting Bergen-op-Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland 2 kilometer file en een kwartier vertraging. De tunnel is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit
2: 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïnse Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het ROD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: 60s, 70s en 80s journey on Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%. Dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij. En voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodriguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figuera vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat een file door een ongeluk tussen Knoop de Oude Rijn en Woerden 5 kilometer. Gelukkig is de weg weer vrij, de vertraging is ongeveer 10 minuten. En 10 minuten is de vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Knoop de Klaverpolder, 2 kilometer. Het komt door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo, een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De album top 3 zag er als volgt uit. Earth and a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een schietincident in Seattle zijn meerdere mensen om het leven gekomen en raakten anderen gewond. De Amerikaanse stad werd opgeschrikt door dit geweldsincident. Autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht. Details over het exacte aantal slachtoffers en de omstandigheden worden nog onderzocht. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%, dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij en voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens in 2 kilometer file. A16 Rotterdam-Breda 5 minuten vertraging bij afrit Dordrecht Centrum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van de 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoedigen het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it velletjes op de markt brengt.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Dit blijkt uit een halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. De Amerikaanse politie zoekt naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. Twee personen zouden op elkaar hebben geschoten tijdens een festival bij Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder al vandaag aangehouden door agenten. In China is de heftige orkaan Noel in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Gansu eist een stortvloed vannacht 10 levens en vielen ook gewonden. 100.000 evacuees kunnen geleidelijk terugkeren, terwijl de zware buien in andere regio's aanhouden. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5.000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. En dan het weer. Vanmiddag vallen er in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien, waarna de kans op neerslag geleidelijk overal afneemt en vanuit het westen volop zonnig wordt. De temperatuur varieert van 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De Amerikaanse politie is op zoek naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. Twee personen zouden op elkaar geschoten hebben tijdens een festival bij de Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder vandaag al aangehouden. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Dat blijkt uit het halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. In China is de heftige orkaan Nul in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Gansu eiste een stortvloed vannacht 10 levens en vielen er ook veel gewonden. Honderden evacuees kunnen geleidelijk aan terugkeren, terwijl de zware buien in andere regio's aanhouden. De Franse overheid roept toeristen op niet naar Bordeaux in het zuidwestelijke departement Gironde te gaan. De brand is de afgelopen nacht weliswaar stabiel gebleven, maar meteorologen waarschuwen dat Frankrijk vanaf morgen opnieuw te maken krijgt met hoge temperaturen, soms wel 40 graden. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren naar huis. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 verbrande hectare. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Chernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De race beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9 gaan over naar twee zakenpartner. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger. Vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. 2 van hen worden nog gezocht. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Blijkt uit een halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden in het hele land is zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen een vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De album top 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De reis beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9 gaan over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. Twee van hen worden nog gezocht. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden is in beide landen zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39e president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.

Een volle vrijdag, Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze

0: te doen. De Friday Experience met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: G-O-R. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen en vastgoed en ook het circuit Zandvoort, dat dit jaar zijn laatste race beleeft. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum gaat over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Roepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor allerlei zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. De politie heeft 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast toch altijd een aantal korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles daar nu 10 minuten oponthoud. De andere kant op dezelfde A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven gebeurde er een ongeluk. De weg is vrij, vertraging ook nog 10 minuten. Dan wordt er nog altijd gewerkt op de A16 van Breda naar Rotterdam, net voor de Moerdijkbrug. Daar is de rechterrijstrook dicht, vertraging is 20 minuten. En daardoor ook nog altijd een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16, bijna een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog. Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. En de Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurde in het Westen. Ennio Morricone. Don't it only...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen uit Oekraïne van 13 en 17 jaar. De twee broers zetten de minderjarige vanuit het huis van hun vader in Maassluis in als sekswerker. Eerst voor schoonmaakwerkzaamheden, later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor diverse zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 100 kilometer file in totaal met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. Een ongeluk op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen Zoomland en afrit Tolen. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. De werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk nog eens een half uur oponthoud. En tenslotte de A256 Goes richting Zierikzee bij Wolfhartsdijk 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldie.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hallo, wij zijn Golden Oldies Radio. Wauw, wauw, wauw, hoorde jij in de swingende hitmiddag.
1: Theo, de hits die jij draait maken mij gek.
0: Ja, dat doen wij. Tot 6 uur vandaag. De hit.

0: breaking my heart.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Mo. Zon, zee, strand en

0: deze mooie van de Flag of Seagulls. Een van de betere platen uit de 80 jaar, dat vind ik zelf. The more you live, the more you love.
1: Wat is er nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren? De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
2: Daar kun je niet omheen.

diverse radio-apps. Waarom ook niet? Wij geven jou 24 uur per dag, 7 dagen per week, alleen maar de hits uit het verleden. Leuke hits om mee te zingen. Hallo, mijn naam is Theo. Dit is de swingende hitmiddag. We zijn er tot 6 uur vanmiddag. Daarna nog Tony en Rob op deze maandagmix. Yeah.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Burgemeester Schouten van Rotterdam zal donderdag aanwezig zijn bij de herdenking van de Holocaust in Rotterdam en er spreken. Evenals de Israëlische ambassadeur Zvi Vapni. Daarmee maakt Schouten een einde aan de vraag of ze wel of niet aanwezig zal zijn bij de herdenking bij Loods 24. In de raad hadden DENK, Partij voor de Dieren en pro-Palestijnse activisten Schouten onder druk gezet om de ambassadeur te weigeren of anders zelf weg te blijven. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen van 13 en 17 uit Oekraïne. De broers zetten de minderjarigen vanuit het huis van hun vader in Maassluis in voor schoonmaakwerkzaamheden. Later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de Haagse politie meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen droog en zonnig. Later en ook in de nacht trekt er, vooral in het noorden en midden van het land, wat bewolking over. Er is nauwelijks wind en het wordt tussen 12 en 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: verlies om zij.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Voor liefde doe je soms heel

0: zo'n heerlijk feel-good plaatje uit de jaren 60. De Turtles op Golden Oldies Radio. Happy together, zongen zij.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Ga ik jou vertellen vandaag. In 1890 schoot Vincent van Gogh zichzelf met een revolver door zijn hoofd. Overleed 2 dagen later. En vandaag in 1990, gedenkwaardige dag voor autoliefhebbers. Toen rolde namelijk de laatste deugevo, dat eentje van onze grote vrienden van

0: soort muziek. Muziek uit het verleden. Uit de jaren 80. Deze van Liza de Curl Jam. Little Jackie Wants to Be a Star.
1: Theo van Gameren. Bumper aan bumper. Zomerhits.
2: De lekkerste muziekmix op de radio. Dit is de Club Den Hof Polderpop Stamppot.
3: Ken jij deze jeugdherinnering nog?
4: When the night returns, just like a friend.

0: Kijk een strotje heeft ze hoor, deze Sina Garrett. Ze was de stem van Can't Stop Loving You van Michael Jackson. Maar ze maakte ook solo plaatjes. Dit was haar grootste solo hit. K-A-S-S-I-N-G, oftewel een kusje van haar. Een muzikaal kusje.
1: Schat, heb je ook zo'n zin in zo'n heerlijk grote watermeloen? Ik heb er 2 voor je.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Twee minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. Vier verdachten waren betrokken. Twee hebben zich nu gemeld, de andere twee blijven gezocht. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder het circuit van Zandvoort en vastgoed. Hij wil zich richten op autosport en kunstmatige intelligentie. De verkoop beëindigt zijn betrokkenheid bij Zandvoort, waar hij de Formule 1 terugbracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Nederland, verheug u. Ademvrij. We hebben hem weer een uur opgesloten.
1: Zo, die hebben we.
0: Er is maar één probleem. Hij heeft weer zijn hits en souvenirs meegebracht.
1: Shit.
0: Hier is hij, Tony Winters.

Een van de klassiekers uit de pophistorie. Uit de midden jaren 70. Een oudje van Henk de Nijf en de Jets uiteraard. Je hoort het, de Guitar King. Met dank aan collega Theo voor de afgelopen 2 uur.

die vrolijke classics uit de midden jaren 60. Uit de tijd van de Engelse flower power. My Little Lady, een oudje van de Engelse tremolo's uiteraard.

geluid van Engelse trucks, alleen van Mr. Rick Presley. Ofwel de Metselaars. Een van de classics uit de jaren 60. Wild Thing.

geluid van die typische Engelse glamrock uit de jaren 70. The Bay City Rollers. And I Only Wanna Be With You. En dit is Wally McKee.

soort eendags vliegen uit de jaren 70 uit Engeland. Chip Stones and Dibbers. En you're the Shady Lady. Dus even kijken na 7 uur Rob van Dijk. En daarna Jack Jack hier. We hebben nog een mooie classic voor je uit

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. 2 minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. 4 verdachten waren betrokken. 2 hebben zich nu gemeld, de andere 2 blijven gezocht. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Report It Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is het geluid van de maandagavond. Rob Schouderuurtjes op Golden.

0: 1966.
1: Goedenavond. Het is weer 7 uur geweest. Ja, kijk maar goed op de klok. 7 uur geweest. En dat houdt dus in. 2 uur lang weer Rob Schouder uurtjes hier op Golden Oldies Radio. En de eerste kwam van Pieter en Gordon en Woman. Nou, ik heb weer een bomvol programma met heerlijke hits voor jou klaarstaan. De Gouden Greep, die bestaat uit 3 plaatjes die met de maan te maken heeft. En het Gouden Nieuws, daarmee neem ik jou weer terug in het jaar 1972. Om 8:30 weer de nieuwe supertip. En het is weer een hele goeie, uitgekozen weer door Edwin Simonis.

In die tijd van de jaren 80 luister ik regelmatig naar de Haagse piratenzenders. En deze plaat werd daar helemaal grijs gedraaid. Ik heb het over Chili Wack. Uit 1981 om precies te zijn. Met My Girl Gum Gum Gum. Ja, dus de single uit die version. Er zijn ook de lange versies die hebben bestaan. Die moet ik ook ergens in mijn bestand hebben staan. Maar die moet je maar eens voor mij te goed houden. En daarvoor was er nog Madonna en Into the Groove. En hebben jullie dat gezien vorige week? De WK-ceremonie. De eindfase van de wereldkampioenschap van voetballen. Trots op Madonna. Ik heb Robbie Williams voorbij.

kampioenschappen voetballen. Hè, die vorige week is uitgezonden met onder andere Coldplay, Madonna, wat ik net al noemde. Robbie Williams, die ga je ook straks nog horen in mijn programma. En dat was ja, mijn universe. Dat was dan samen met die Japanse boyband BTS, als ik me niet vergis. Wat nog meer? Ja, ik ga straks weer de supertip voor de eerste keer laten horen. Nou, ik zal het maar noemen wie dat is. Dat is Belvedere Kane. En die is sinds vorige week is die bij ons, bij Golden Oldies Radio, in de belangstelling komen te staan. Ja, ik niet alleen. Edwin Simonis, die draait regelmatig nummers van hem. Maar ik ook. En Sandy Doobie Brothers. You

Steen live hoorde je in Rob's Gouden Uurtjes. Ik heb slecht nieuws over Phil Collins. Misschien weet je het al. Voor diegenen die dat nog niet weten. Hij heeft definitief een punt gezet achter zijn muzikale carrière. En sluit live optredens uit. De 75-jarige zanger kampt met zware gezondheidsproblemen. En krijgt inmiddels 24 uur per dag hulp van een inwonende verpleegkundige. De zanger en drummer kampt met gevolgen van blijvende zenuwschade door een rugletsel uit 2007 en onderging bovendien 5 zware knieoperaties. Ik heb weer een heel mooi nummer heb ik gevonden van Phil Collins en hij heeft er heel wat op zijn naam staan. Zijn muziek, ja, is gewoon in één woord schitterend. Pareltjes. Zoals deze van het album Face Value. You know what I mean. Luister zelf maar en huiver.

zit daar weer in week nummer 31. Belvedere Kane. Heet hij eigenlijk Barry Stone. In de jaren 90 kreeg hij aandacht met de single Never Felt As Good. Maar het geplande album verdween uiteindelijk in de archieven. Nu, na bijna 30 jaar, blaast Barry Stone het project nieuw leven in met het debuutalbum Such Trying Times. De plaat bevat opnieuw opgenomen nummers uit de jaren 90, aangevuld met nieuw materiaal, waaronder Legends Forever Young, met een eerder ongebruikte vocal van Peter Burns. Het album combineert nostalgische synthpop met een frisse, moderne productie. Ja, en zodoende is die terecht de nieuwe supertip geworden deze week. En om 8:30 hoor ik nog een keer. En trouwens, was ook al in première gegaan bij Edwin Simonis afgelopen vrijdag in de Leeuwenkuil. Werd die voor het eerst aan jou voorgesteld. En daarvoor was er nog Christophe Grossi, want die heb ik ook nog aan jou laten horen. Never Be The Same. En dit is Toto uit 1988. Stop Loving You.

0: bursting at the seams.
1: Owl City Rodeo 2009. Met Fireflies.
2: De Gouden Greep.
1: Ja, de Gouden Greep. Dat is vanavond richten wij onze blik op de maan. Al eeuwenlang is Pirit die zilveren bol dichters, dromers en muzikanten. Of het nu gaat om romantiek, mysterie of een flinke dosis fantasie. De maan schittert ook in heel wat onvergetelijke popklassiekers. Tijd voor drie prachtige maanhits. Allereerst R.E.M. Man on the Moon uit 1992. Daarna The Birds aan The Marvels. Marvels, ja, moet ik zeggen. Blue Moon uit 1961. En als laatste van de drie, Toploader, Dancing in the Moonlight. Het is eigenlijk een oorspronkelijk een hit van King Harvest uit 1972. De Gouden Greep. Drie schitterende hits die bewijzen dat de maan niet alleen de nacht verlicht, maar ook de soundtrack van ons leven.

The Barstels met Blue Moon. En als laatste Dancing in the Moonlight van Toploader. We gaan op... naar het nieuws moet ik zeggen. En dat doen we met de Love Your Limited Orchestra uit 1974. Met Love Steam. Straks in het tweede gedeelte van Rob's Gouden Uurtjes. Nog veel meer lekkere muziek. De nieuwe Robbie Williams hoor je nog. Voor de tweede achtereenvolgende maal. De supertip. En nog veel meer lekkers. Blijf luisteren hoor.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Frankrijk arresteerde sinds 6 juli 162 verdachten van brandstichting, meldde premier Le Cornu maandag op X. Het land kent een record bosbrandseizoen met 116.000 hectare afgebrand, meer dan het vorige record uit 2022. 9 op de 10 branden ontstaan door onvoorzichtigheid, zoals sigaretten of barbecues. Op brandstichting staat maximaal 15 jaar cel. Pathé programmeert extra nacht- en ochtendvoorstellingen van The Odyssey in IMAX-zalen. Op 7 en 8 augustus draait de film om 8 uur in Amsterdam en om 11:30 in Rotterdam. Nooit eerder programmeerde Pathé zo structureel extra vertoningen vanwege de ongekende belangstelling voor de film. De politie-inzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste bui het oosten uit. Blijft het droog en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden met een rustige avond en afnemende wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Rob's Gouden Uurtjes, de sound.

Ja, dat was Peter Gabriel aan het begin van mijn tweede uur. In Rob's Gouden Uurtjes. Big Time van dat album So. En Peter Gabriel was ook de eerste liedzanger van Genesis. Ja, maar Phil Collins heeft het succesvol overgenomen. En nog vele hits gescoord met Genesis.

van Air Supply hier op Golden Oldies Radio. Je hoorde uit 1984. I Can Wait Forever. Maar daarvoor hoorde je ook nog Barry White. It's ecstasy when you lay down next to me. Een mond vol, maar wel een leuke plaat trouwens, ja. Straks hoor je ook het gouden nieuws. Dan neem ik je mee terug naar 1972. Een paar nieuwe plaatjes en niet te vergeten, om 8:30 voor de tweede keer, de supertip. Deze mag ook te wezen, Marlena Shaw uit 1969, California Soul.

Dit was al ooit een supertip geweest, wel op een andere radiostation. Maar er was er wel eentje, hè? Van Conan Gray hoorde je en Lonely Dancers. Terug naar 1985 met Frank Boeijeroep.

0: groot hit uit 1976 van de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. En maar daarvoor hoorde je ook nog de Frank Boeijengroep voorbij komen met Kronenburg Pak. Mag ik het even wel goed zeggen, meneer Van Dijk? Ga de wereld uit. Ik kijk op de klok en volgens mij is het de hoogste tijd, Edwin.
1: Belvedere Kane met Getting Away with Murder is deze maandagavond Rob's Gouden Uurtjes.

dit is echt een goed nummer. Ik draai dat in 2025 ook al verschillende malen op de radio. En het gaat mij geen seconde vervelen. S10. Mijn haren ruiken naar vuur. Dat is het album. En je hoorde, kan het leven vandaag beginnen? Ja. Jammer dat het nooit op zien is uitgebracht. Maar ja, misschien komt het toch wel. Of misschien komt het wel nooit. Hier zijn de Fortunes nu.

0: 1984. Michael Oldfield en Maggie Reilly Julia. En Two Fronts van het Discovery and Future album. En daarvoor hoorde je ook nog The Fortunes voorbij komen met You've Got Your Troubles. Ja. Goed, dan gaan we dit doen.
1: Het Gouden Nieuws.
0: Ja, want ik neem je mee terug naar 1972. Dat was het jaar waarin Nederland en de rest van Europa in de ban raakten van de allereerste pinautomaat. Voor het eerst konden mensen dag en nacht geld opnemen. Iets wat we toen revolutionair was. En inmiddels niet meer weg te denken is uit het dagelijks leven. En welke hit hoorde helemaal bij dat jaar? Dat is zonder twijfel Rocketman van Elton John. Een tijdloze klassieker die in 1972 wereldwijd uitgroeide tot een enorme hit en nog altijd regelmatig op de radio te horen is. Het grote nieuws van 1972, waar de wereld kennis maakte met geld uit de muur en Elton John ons meenam op een muzikale reis met Rocketman.

ook Robbie Williams was vorige week te horen en te zien op de televisie. Tijdens de sluitingsceremonie van het wereldkampioenschap voetbal. Met Laura Pausini, hè? Zijn nieuwe single, Desire. Voor het eerst in Rob. Gouden uurtjes, ja. And the souls they say. Ik heb een voorlaatste plaatje. Van Nederlands Fabrikaat. Koenie van der Bos nu.

Van Dichtbij. Zo heet het album van Connie van der Bos met Sjaki van de Hoek. En zo zit haast mijn programma er weer op voor deze maandagavond. 2 uur lang heb ik kunnen luisteren naar Rob Gouden Uurtjes op Golden Oldies Radio. Voor op- en aanmerkingen moet je eventjes de website raadplegen van de Golden Oldies. En dan krijg ik vanzelf al een bericht door als er iets... Als je iets wil weten van mij, ja, het kan zomaar zo zijn. Ik wil mooi eindigen met de Alan Parsons Project. Ruim

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Report It Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlam op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

dames en heren. De directie van dit radiostation is bijzonder verheugd u het komende uur te kunnen confronteren met de warme radiostem van Jack Jackio. Oh.

Zo, vrienden. Goedenavond. De kop is er vanaf. We begonnen met een oudje van de Bee Gees. Welkom bij Jack Jack Uw Schoutmerk. Het is weer 9 uur geweest op de maandagavond. Dus we mogen weer een uurtje. Beetje verkouden ben ik, maar dat hoort je wel. Dat moet je maar verliefd nemen. Bedankt Tony Winter en Rob van Dijk voor de afgelopen uurtjes. Het was weer fantastisch, heren. Ja, het klonk allemaal wel weer lekker. Ik kon mijn schuifjes ook kraken op het mengpaneel. Die moet ik ook een keer insmuiten. Goed, we hebben weer leuke platen uitgezocht voor de komende, het komende uur, zou ik maar zeggen. En voor de rest, ik heb een hoop nieuws hoor. Ik ben aan het verbouwen geweest, vrienden. Nou, ik heb wat ellende opgeleverd. De blauwe plekken op mijn hoofd. Ja, kan gebeuren met jou, hè. The best Golden Oldies Radio. Zo, maar wij gaan gelijk door.

ja, vrienden. Dit was dan een lekker werkje van... ik wil even op mijn papier te kijken. Jules de Korte. Ja, ja. Was mijn papiertje kwijt, vrienden. Dit is een dons doen. Nou, dat komt zo wel.

En dit was dan de Donzel Dog Doodle Band. Ik kwam er net niet helemaal uit, maar ik heb mijn papiertje weer teruggevonden. Ja, ja. Door met Hermits.

lekkere muziekvrienden hier en dat allemaal op Golden Oldies Radio. Ja, ja. Nou, ik kan u vertellen, de afgelopen weken ben ik aan het verbouwen geweest. Ik heb wat nieuwe apparatuur gekocht, een nieuwe minidisc, een nieuwe limiter compressor, nieuwe snoertjes voor het mengpaneel. Nou, ik kan u één ding vertellen, ik heb wat bult op mijn kop. Oh, hey. Ik heb mijn hoofd wat gestoten, want ik heb de plank ook veranderd. Omdat ik er dan makkelijker bij kan. En dan heeft u geen last als ik fouten maak. Ja, ja, zo werkt dat. Maar goed, alles is geïnstalleerd. Het werkt allemaal weer perfect. Dus ik ben een zeer tevreden mens. Nou, voor de rest is het een leuk weekje geweest. Het was aardig weer, niet te warm. Dus ik heb me best vermaakt. Maar daar straks meer over. Voorlopig door met

Zo, vrienden. Leuke muziek hier bij Golden Oldies Radio op deze maandagavond tussen 9 en 10. Jack Jaggio. Ik zei net al, ik was een verbouwer geweest en heb ik de plank op de goede hoogte gehangen, zodat ik makkelijk bij mijn apparatuur kan. Maar het heeft inderdaad wat blauwe blekken opgeleverd. Jongen. Maar goed, het werkt in ieder geval perfect. Nou, ik heb nou een plaatje gevonden in de kast. Dat is een hele oude uit de jaren 60 van Hu en de Hilltops. Was een bandje uit Den Haag. Ik ken maar één singeltje van ze. Voor de rest heb ik er nooit meer wat van gehoord. Maar die wil ik u eventjes laten horen. En een leuk nummer. Maar goed, de jingle is nog niet afgelopen, dus we lullen maar even door. Nou, het weer is goed, maar daar hebben we het al over gehad trouwens.

0: Ja, ja, vrienden, de muziek gaat maar door hier op Golden Oldies Radio. Ik ben trouwens zo blij met mijn nieuwe studio, vrienden. Ja, ja, ik zit ervan te genieten. Alles werkt weer normaal. Dit weer was Klinzer en Klover van Blop. Waar is mijn papiertje? Ah, natuurlijk weer weg.
1: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.
0: Ho, ho, ho. Ben ik bijna weer te laat, zeg. De nauwtje van Humble Pie ligt nu op de draaitafel. Mooi nummer.

0: Paul Schrottmelk.
1: Dat was een mooie oude vrienden van Humble Pie.

0: Een heerlijk werkje is dit, vrienden, van Vinden. Als je het uit het hoofd moet doen, dan lukt het niet altijd, hè? The Fifth Dimension. Ik heb mijn papiertje weer gevonden. Ja, ik ben het steeds kwijt. U luistert nog steeds trouwens naar Jack Jaggio's goudwerk tot 10 uur vanavond hier op Golden Oldies Radio.
1: Ladies and gentlemen, here he is.

heerlijke muziek, vrienden van de Marmalade. En voor dit nummer ging ik even grandioos de mist in, zeg. Ja, ik heb alles verbouwd en ik pakte per ongeluk de verkeerde.

Zo, we gaan er even wat herrie maken vlak voor tien. Doen we met een oudje van Iggy Pop. Ah, die heeft verschrikkelijk mooie dingen gemaakt. Maar dit vind ik een van de mooiste. Lust for Life. Ja, ja. Ik kan u nog even vertellen, vrienden, dat woensdagavond tussen 7 en 9... vergeet niet te luisteren naar Dick Bakker, hè. Geweldige show maakt hij. Dat wou ik nog even zeggen. En het is ook weer een rock'n'roll gebeuren bij. Dus het is zeker de moeite waard. Woensdag tussen 7 en 9.

De eerlijke muziekvrienden, Last for Life. En dat allemaal van Iggy Pop, een van mijn lievelingse artiesten. Als je een beetje een pest bij hebt, moet je dit nummer draaien. We gaan nu een van de laatste platen draaien, want dat zit er.

0: Zo, vrienden. Ja, we onderbreken dit nummertje even, want de tijd zit er bijna op. Anders kan ik geen afscheid meer nemen. Vrienden, ik heb het weer met plezier gedaan. Er ging het een en ander wel even fout, maar dat komt vanwege het nieuwe mengpaneel en alles wat hier staat. Maar dan wil je best wat verkeerd pakken. Maar dat komt in de toekomst wel goed. Ik heb weer genoten. Volgende week ben ik er weer tussen 9 en 10. Dus wat mij betreft een hele prettige week. Geniet van de uitzendingen van Golden Oldies Radio. En mij hoort u dan weer terug.
1: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlammen op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat de gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarsstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen, onder wie de instructeur, worden gedood. En 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.
2: Feel the golden years all over again on Golden Oldies Radio.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen. En melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor drie ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Het is net 11 uur geweest en dat betekent tijd voor de late avondshow. Het laatste uur van de dag vullen we met relaxe muziek en interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Zojuist hoorde je de Beverly Sisters met Greensleeves. Mijn naam is Norbert Ketting, fijn dat je erbij bent. We gaan verder met een prachtig nummer van The Alan Parsons Project, Voyager. Veel luisterplezier en een fijne voortzetting van de late avondshow.

Met Show Me Your Woman. Straks is Rob Deurlert te gast bij Tera Cox, schrijver, voormalig fysiotherapeut, praktijk-eigenaar, wat een lang woord, en medeoprichter van Heroes and Winners, waar mentale weerbaarheid bij verandering en verlies centraal staat. Maar eerst gaan we terug naar 1975 met Classic en Papa Pepone.

0: gaan kennismaken met Rob Durlo. Welkom hier aan tafel, Rob.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Rob, over jou lees ik op LinkedIn. Onder andere, ja, ik doe maar een greep, want er stond zoveel. Optimist, creatist, mannenfluisteraar, ideïst bij Heroes and Winners. Nou, een hele lijst. Er stond nog meer. Laten we jouw levenspad eventjes in een notendop doornemen. Dan komen misschien deze connotaties vanzelf tot hun recht.
1: Ja, ja.
0: Geboren, getogen en toen?
1: Geboren in Heusden, in Brabant. Daar zijn we, omdat mijn vader bij Vrolmen werkte, dus een scheepsvaartbedrijf, gingen we uit Brabant naar hier naar Rotterdam, in Rozenburg. Dat was nogal een verhuizing, zullen we zeggen, vanuit de Brabants naar deze kant. Maar goed, toen was ik nog heel klein. Ik denk dat ik 2-3 jaar was dat we hier naartoe kwamen. Opgegroeid in Rozenburg, Spijkenisse. De middelbare school daar gedaan. Uiteindelijk moet je een beroep kiezen. Ik had een idee over sport. Ik had een idee over gezondheidszorg. Dus, of geneeskunde studeren of naar de HALO. Bij toeval zei een vriend van mij van joh, ik ga fysiotherapie doen. Dus nou, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Het had iets te maken met de biologie. Het had iets te maken met sport, in mijn optiek.
0: Vooral met sportblessures.
1: Sportblessures, hè. Dus ja. Dus die combinatie was eigenlijk ideaal. Dus ik fysiotherapie ging doen. Ik had geen idee wat ik ging doen. Het eerste jaar ook valikant overgedaan, omdat ik in december pas erachter kwam wat het uiteindelijk inhield. Maar goed.
0: Vond je daar toch wel je passie? Want het was toch, ja die vriend noemde dat. Maar was het echt wat?
1: Ja, dat paste helemaal in mij. En de manier waarop het in mij paste, kon ik gelukkig later ook gewoon in mijn eigen praktijk toepassen.
0: Welk facet was dat wat je zo
1: passend vond? Nou, vooral het aspect van dat iemand in zijn totaliteit iets mankeert, zullen we zeggen. Dus je moet iemand in zijn totaliteit in beweging krijgen. Dus je kan in algemene zin, en dat is een beetje mijn visie op dat vak, iemand kan rugklachten krijgen omdat hij een tegel verkeerd heeft opgetild. Maar zelfs daarbij kan je afvragen van, hey, waarom gebeurde dat vorige week wel en vorig jaar niet. Dus zijn er facetten in jouw leven gebeurd die invloed hebben op je weerstand en op je vermogens. Dus uiteindelijk ging het erom om te kijken van, het gaat niet alleen om die rug, maar het gaat uiteindelijk om iemand in zijn totaliteit.
0: Een hele soort holistische benadering, zal ik maar zeggen. Ja, wat mooi.
1: Ja. Dus daarbij was het aardige dat ik, behalve dat ik elk half uur fysiek met iemand bezig was, dat je ook op menselijk niveau bezig was. Niet dat ik nou de psycholoog uit ging hangen. Want als het zware situaties waren, dan stuurde ik ze graag door naar een andere hulpverlener. Maar om praktische dingen, daar kon ik altijd wel mijn weg in vinden. En dat was een zeer bijzonder facet van mijn vak eigenlijk.
0: Dus iemand, je stelt je natuurlijk als patiënt of als degene die geholpen moet worden heel kwetsbaar op. Hè? En misschien praat je daardoor dan ook makkelijker. Heb je dat ook zo ervaren?
1: Dat is een prachtig fenomeen. Want ik zeg altijd maar waarvan, het gaat er niet om wat je bent, maar wie je bent. En wie je bent, dat is vrij snel als je in je onderbroek staat en uiteindelijk jezelf letterlijk en figuurlijk blootgeeft. Hè? Dus, en daar kon ik daarmee aan de gang.
0: Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Dat heb ik zeg maar 35 jaar gedaan. Ja.
0: Een eigen praktijk gehad?
1: Ja, een eigen praktijk in Helversluis. Dat was nog een beetje tegen de stroom in. In de zin van, dat had iets te maken met contracten van verzorgverzekeraars. En ja, dat kreeg ik dan niet. Dus ik was dan eigenlijk alleen op basis van particulier verzekerde was ik aan de gang. Dat maakte me eigenlijk niet zo gek van uit. Behalve dat ik een aantal mensen dan niet kon behandelen. En dat vond ik wel erg vervelend. Dus moest teleurstellen. Maar goed, mijn visie op, ik wilde het vak toch uitoefenen. Omdat ik daar een idee over had. Ben ik daar gewoon voor mezelf begonnen in een groeiende woonwijk. En dat ging eigenlijk heel goed.
0: Maar toch na 35 jaar iets anders gaan doen.
1: Ja, uiteindelijk groeide de praktijk uit van een eenmanszaak naar dat we met 25, 26 man bezig waren.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dit verder afloopt. We gaan even een korte break houden. Ja. En dan hoor ik zo meteen hoe dat verder afgelopen is.
1: Okay, ja.
0: Dankjewel.
1: Ja.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Human. En dan hebben we het over 1988, de Human League. En daarvoor Vicky Leandros met Comme Je Suis. Vicky Leandros is een van de succesvolste zangeressen van Europa. Ze vertegenwoordigde Luxemburg in 1972 op het Eurovisie Songfestival en won met Après Toi, zo weer een tijdje geleden. Straks gaan we nog een keer terug naar Tere Cox en Rob Durlo. Ze waren duidelijk nog niet uitgepraat, dus u hoort het vervolg van hun gesprek na The Night People met Again, hier in de late avondshow.

0: We gaan verder met Rob Durlo. We waren net eigenlijk bij de break, want er ging een nieuwe koers gevaren worden. Hoe is dat gegaan, Rob, na die 35 jaar een eigen fysiotherapiepraktijk?
1: Jazeker, het was eigenlijk topsport. Hè. Met 25 man heb je elke dag wat te doen. Behalve je vak uitoefenen moet je ook een praktijk runnen. Maar de knop ging om bij het overlijden van mijn oudste dochter. Toen dacht ik wel, kan ik dit nog met dezelfde intensiteit nog 10, 15 jaar volhouden? En,
0: dat is wel een life-changing gebeurtenis.
1: Dat was wel een gebeurtenis. Met Aniek heb ik wel geleerd van nee, het moet anders. Ik ga iets anders doen. En dat hield in. Dat, met het starten van de praktijk zei ooit een verzekeringsagent en mijn vader zei, als je nou je moet op je 60 stoppen. En toen dacht ik, stoppen, ik ben net begonnen. Maar dat schoot me door mijn hoofd. En met Aniek dacht ik, nee, we moeten het anders gaan doen. Dus knoop doorgehakt. Gelukkig de praktijk overgedaan aan twee enthousiaste medewerkers.
0: Dat was je fysiotherapiepraktijk?
1: Dat was de fysiotherapiepraktijk. Ja. En toen dacht ik, nee, ik ga wat anders doen. Dus eerst, dat is in januari 21 geweest. Eerst een paar weken afkicken, wat me op zich wel, of een paar maanden, wat me op zich wel tegenviel. Want ik dacht, ik ben er vrij snel vanaf. Maar het zit toch meer onder je uit dan je lief is.
0: Heb je het nu over het achterlaten van die praktijk, ja, maar misschien ook wel over het verlies van je dochter?
1: Ja, nou, dat speelde daar tussendoor. Ik heb er 5 jaar over gedaan om het over te doen. Dat was eigenlijk te lang. Omdat ik eigenlijk met mijn hoofd al met hele andere dingen bezig was. Maar ik moest wel afkicken van het tempo. Dus dat ging een paar maanden duren. En toen dacht ik, nee. En iedereen zei, goh, wat is dat lekker als je met pensioen kan. Maar ik denk, ja, met pensioen. Dat is slecht voor je hoofd en slecht voor je lijf. Dus ik ga gewoon wat anders doen. En ik kan misschien even heel snel vertellen hoe we nou aan Heroes and Winners kwamen. Want dat was eigenlijk de nieuwe
0: Heroes
1: start.
0: Heroes and Winners, dat is de naam van je huidige praktijk.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk een insteek van, we moeten iets gaan doen met, hoe kun je je ervaring van de afgelopen 20, 35 jaar gebruiken om toch iets in beweging te krijgen. Ook weer in beweging, maar dan op een ander vlak. Dus we hadden een pubquiz en Helene, mijn maat en mijn vrouw, we moesten een naam bedenken. En we dachten de eerste twee letters van onze voornaam. Dus het was Hey en Ro. Dus had je Hero. En toen dachten we later, toen we klaar waren, dacht hey, dat is eigenlijk een geweldige naam om dat eens nou eens gewoon te gaan gebruiken voor onze nieuwe ideeën. Dus toen werd het Heroes and Winners. En Heroes and Winners staat eigenlijk voor dat je iets uitzendt waar mensen energie en kracht van krijgen. En iedereen krijgt een hele berg ellende. Of kan die krijgen op weg van 0 naar 100. Maar het gaat er uiteindelijk om, ja, wat je dan niet voor je kiezen krijgt, maar wat je ermee doet. En het meedoen valt niet altijd even mee. Dus het idee is van Heroes and Winners is, probeer die punten op de horizon te zoeken als je een berg sores voor je kiezen hebt gehad. En als je die punten op die horizon hebt gezet, hoe kom je daar dan? Wat is dan de weg? Wat heb je te doen om uiteindelijk weer een gelukkig mens te zijn? En daar zit als basis ook altijd, je bent een hero en een winner. Je mag trots zijn of je moet trots willen zijn op wie je bent, ongeacht wie of wat je bent. En die trots en die visie van hey, ik heb een punt om naar uit te kijken en zo ga ik het aanpakken. Ja, dat is zeg maar waar we mee bezig zijn. Mijn vrouw, dus de hey, is inmiddels Heroes and Winners coaching. Dus die coacht mensen 1-op-1. En ik ben bezig met dat boek.
0: Het gaat je bent een boek aan het schrijven.
1: Ja.
0: Ja, nou, daar gaan we een andere keer over praten, zeker weten. Ik proef ook heel veel weerbaarheid in jouw trainingen of in jouw aanpak. Ja. Dat we tegen dingen kunnen. Daar gaan we ook over praten. Want er is nog veel meer over jou te vertellen. Voor nu, Rob Durlo, hartelijk bedankt voor deze kennismaking.
2: Okay. De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

kennen hem niet meer en kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht.

Do It Again, Laura Fiji. Een stijlvolle uitvoering waarmee ze opnieuw laat horen waarom ze internationaal zoveel waardering kreeg als jazz en easy listening zangeres. En daarvoor Ben Kramer met De Oude Muzikant, een bijzonder luisterliedje over een artiest die ondanks het verstreken van de jaren zijn liefde voor muziek nooit is kwijtgeraakt. Straks Herman de Bruin met Geert van Poelgeest van natuurlijk Delftland. Maar eerst Earth, Wind and Fire, Sunday Morning.

0: excursie Waterleven en dat heeft met de natuur te maken. En wie is er helemaal van de natuur? Geert van Poelgeest, hij is bestuurslid van Natuurlijk Delfland en in de uitzending. Geert, welkom.
1: Goeiedag.
0: Waterleven, hebben we nog waterleven met al die lage waterstanden?
1: Jawel.
0: Jawel? Ja, toch wel.
1: In de sloten zitten nog genoeg water. Maar wat er wel is, dat het water heel warm is.
0: Ja.
1: En als de sloot heel weinig, de waterlaag kort is, dan kan het echt gevaarlijk worden.
0: Ja, geldt dat ook voor zuurstof en zo?
1: Jawel.
0: Maar ja, jullie gaan ervan uit dat het waterleven nog wel aanwezig is.
1: Ja hoor, ja.
0: En een gezinsexcursie, dat betekent dat de ouders mee kunnen komen?
1: Ja, die moeten mee.
0: Die moeten mee?
1: Ja.
0: En wat ga je precies doen?
1: Wij gaan met schepnetten gaan we in de sloot kijken. Lekker vangen. We hebben bakken, daar kan je ze erin doen. Kan je met loepjes bekijken. En daar kan je je verwonderen en genieten van. En ook vertellen we natuurlijk informatie van de beesten.
0: Ja. Komt ook de rivierkreeft boven water?
1: Kleintjes, ja, dat kan. Ja.
0: En daar kan je dan van vertellen dat ze heel lastig zijn om te bestrijden, hè?
1: Dan ga je natuurlijk het verhaal van de rivierkreeften vertellen,
0: Ja, wordt dat allemaal uitgelegd aan kinderen? En hebben jullie dan zoekkaarten en zo? Want, of zijn er mensen die vertellen wat voor diertjes het zijn?
1: Ja, het is niet zo'n grote groep, dus dan ga je dat begeleid je dat en zo. En dan gewoon goed kijken en vertellen wat je ziet en zij vertellen wat je ziet en dat soort dingen. Dus, maar we hebben natuurlijk ook zoekkaarten, maar je merkt wel bij deze groep hier, dat doe je op school en niet zozeer in het veld, lekker scheppen en dat soort dingen.
0: Ja, dus het is heel spannend voor kinderen natuurlijk, want er komen dingen boven die ze nog nooit gezien hebben.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wanneer vindt het plaats?
1: De 29 op zondag van 2 tot 3.
0: Ja, in de middag dus.
1: Ja, in de middag.
0: En dan zorgen jullie ervoor dat je ergens bent waar het waterleven nog leeft.
1: We vertellen nu nog niet de locatie.
0: Nee.
1: Want we kunnen 10 gezinnen kunnen we plaatsen. Want meer materiaal hebben we niet.
0: Nee.
1: Dus als er een horde op afkomt, dan wordt het een beetje lastig.
0: Nee, maar je moet je even opgeven. En als het vol is, is het vol. Ja. Ja. Ja. Waar kan dat opgeven? Dat kan bij de website, hè?
1: Op de website,
0: En dan krijg je
1: door. Delfland in de agenda, is dat alles.
0: En dan krijg je door waar je moet zijn.
1: Ja.
0: En jullie hebben een sloot die niet op dat moment droog staat.
1: Wij besloten die op dat moment niet droog staat.
0: Daar ga je naartoe natuurlijk.
1: Ja.
0: Dan zorgen jullie voor dat het gebeurt. 10 gezinnen, mogen er meerdere kinderen mee? 2, 3, 4, maakt allemaal niet uit. Maar wel.
1: Kinderen, het is,
0: Welke leeftijd hebben we het eigenlijk over? Voor die kinderen dan?
1: Dat komt niet zo nauw.
0: Ja, dat komt niet zo nauw bij jullie. Kinderen van 20 zullen niet meegaan, denk ik.
1: Nee, die gaan niet mee.
0: Dus een mooie gelegenheid om eens onder water te kijken wat daar allemaal leeft en wat er allemaal gebeurt.
1: Ja. Een hele leuke activiteit.
0: Ja? Wat is er zo leuk aan?
1: Scheppen. En je laat je verrassen en dat soort dingen.
0: Dat ja, precies. Leuk. Ja, dat is gewoon leuk. En de reacties van kinderen is natuurlijk prachtig om te horen.
1: Ja, zeker.
0: Zo is dat, ja. Gezinsexcursie Waterleven. Geef je even op via de website van Natuurlijk Delfland. Geert van Boelgeest, dank voor het gesprek. En heel veel plezier ook tijdens die excursie.
1: Ja, dankjewel. Hoi.
0: Doei.

En het was Tonight's the Night van Rod Stewart uit 1974. En daarvoor een versie van I Will Go There, piano version staat hier, 2024 met Cressip. En dan komen we aan het einde, we kabbelen zo naar het einde van de late avondshow. Het is bijna middernacht. En dat betekent dat ik jou wel terug ga wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen, werken en een goede wacht. Morgenavond dan zit hier Pet de Wolf in de studio met ook weer de relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik zou zeggen, lekker luisteren morgen naar de plaatjes van Bert. Ikzelf ben er weer volgende week maandag. Dus ik moet nog eventjes een week wachten tot ik weer in de late avondshow mag komen. Kijk eens op www.lateavond.nl voor meer informatie over dit programma. En je kan daar ook alle uitzendingen terugluisteren als je dat zou willen. We hebben ook een Facebookpagina, die heet ook De Late Avond. Kijk daar ook eens rond, like ons en deel ons. Nou ja, dat was het. We gaan eruit met een muzikale outro. Heel Sweet Blues, Larry Carlton.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsom opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders, die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigde bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Radio!
1: It's 15 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Keulen-Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koppelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsom opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders, die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigde bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tsjernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ypres. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.

vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsom opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders, die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.